ضيفت فينال فوم Eurovision Song Contest live op RTL. De grootste muziekconcours van de wereld, met 25 artiesten op de bühne. Zit de oven van Nengawarun live met dabei. Op de tele, om radio, RTL Today Radio en RTL Play. En verpas toch niet van Erdawarun de magazine speciaal live voor Wien. Met veel naviteen op de plaats en hier in studio. De Eurovision Song Contest live op RTL.